0: Heel lang aan leef op de tatra, witte palekula, iemand op wat ook het doen. Toe komt de hikka, tofai, ik je moet de popol en mijn kutte pira.
1: Hello, this is David from The Wedding Present. You're listening to 90.3 FM WZBC, Newton.